0: met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Netbeheerder Innexis is gestart met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. Aannemer Timmermans Infra vervangt en verzwaart in Beek de elektriciteitskabels en plaatst er nieuwe elektriciteitshuisjes. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning de komende 6 maanden gewerkt wordt in een aantal straten rondom de Orchideeënstraat en Kerkakkers. Als het werk daar klaar is, gaat de aannemer verder in de rest van Beek. Daarna staan volgens de huidige planning ook werkzaamheden in andere delen van Laarbeek gepland. De werkzaamheden in Beek vormen het startschot voor een grote en noodzakelijke operatie. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Kranen belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR!
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd, laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neve en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt een deel van de vijverranden gemaaid. Eerder dit jaar werd de eerste helft gemaaid, nu is de andere helft aan de beurt. Zo blijft er altijd voldoende begroeiing staan voor planten en dieren. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de vijvers helemaal dichtgroeien. De verschillende soorten begroeiing zorgen voor meer variatie langs en rond het water. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Daarom wordt er gewerkt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente 2025. Ook de aannemer voert de werkzaamheden volgens deze richtlijnen uit. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neve en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Kranen belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neven en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Steeds meer burgers lopen vast in het woud van regels rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen. Voor kosteloos en onafhankelijk advies op sociaal-juridisch gebied kunnen zij terecht bij het Sociaal Raadsliedenwerk, SRW. Het SRW richt zich vooral op mensen met een laag inkomen. De raadslieden helpen bij vragen over sociale zekerheid, consumentenzaken en studiefinanciering. Daarnaast ondersteunen zij bij het invullen van ingewikkelde formulieren en het maken van bezwaar tegen besluiten van overheidsinstanties. Zo heeft iedereen toegang tot de juiste rechtshulp. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neve en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk is tijdens de herfstvakantie telefonisch niet bereikbaar tussen 12 en 13 uur. Daarnaast kan de wachttijd gedurende deze week langer zijn dan mensen gewend zijn. Dit geldt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. Op verzoek van heemkundekring De Commanderij in Gemert neemt Ido Krane belangstellende zondag 18 oktober mee naar de kruidentuinen bij Veld Heerlijk Hopveld in Gemert. Daar wordt stilgestaan bij de inzichten van onze voorouders over de bijzondere werking van planten met proeven en ruiken. Kennis was toentertijd veel meer gebaseerd op ritmes uit de astrologie, de fenomenologie en de humoraalleer. Dat levert informatie op bij de teelt van gewassen, de bestrijding van kwalen en het gevoelsmatig verbinden met de natuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: op OSR.
1: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is, wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

een beetje een vreemd nummer. Look Who's Dancing met Ziggy Marley. Hij opende klaarwakker voor vandaag, donderdag 15 oktober. Een hele goede morgen, van harte welkom. Tot 9 uur is het programma weer bij je met muziek onder meer van Lewis Capaldi. Oh.

0: I Can Hear Music met de Beach Boys. Zat vorige week nog naar de toppers te kijken op tv. En toen kwamen de coverjongens van de Beach Boys voorbij. Maar ja, het verschil is nauwelijks te horen, moet ik zeggen. Het weer van 20 jaar geleden dan, 15 oktober 2006. Dus de temperatuur toen lag tussen 10 en 18 graden. De wind was noordelijk. Het was een behoorlijke dag met regen. En in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

OSR 920 met Total Touch. Love me in slow motion. Goedemorgen, als je wat later bent ingeschakeld. Wij zitten aan de koffie, jij ook. En we hebben fijne muziek voor je onderweg straks. De Pointer Sisters, nu eerst met Bianco. Yeah.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Muziek in onze eigen taal van Frank Boeijengroep en Klaarwakker, Zwart-Wit en Lenny Graffits. Hoor je daarvoor ook nog naar de headlines van het nieuws met California. Dan het archiefnieuws van oktober, muzikaal nieuws. 1966 is het jaar waar we naartoe gaan. De Nederlandse band The Cats tekent een contract bij Imperial Records en neemt hun eerste hit Lia op.

Een van de 1 miljard nummers die over liefde gaan. World Without Love, Peter and Gordon hier bij ons. En op het werk, onderweg, thuis, of waar je ook bent en wie je ook bent. Je bent van harte welkom bij de programma's van OSR 920. Dit is

0: episode.
1: Ja, dat was het einde. Beautiful Girls. Sean Kingston was dat. Die zwemt ervoor. En Five ook nog. En zo gaan we naar een korte pauze toe. Een break met het nieuws. En de regio breekt daarin. Avicii nu. Tot straks. Feeling my way.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten zijn blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van dit jaar nog 23 statushouders huisvesten, na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. Het kindervakantiewerk, KVW, in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van €1.500, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies, dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR! Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Ja, Sometimes is Erasure als eerste in het tweede gedeelte klaarwakker voor deze donderdagochtend. Goedemorgen, welkom terug. Kopje koffie, boterham en The Killers. I did

is een band die jarenlang succes had destijds. De Rubberts. Mannenbandje met wat bewegingen erbij en de gitaar. Sugar Baby Love was een van de hits die ze destijds maakten. Dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse schaatser won in oktober 1997 de wereldbekerwedstrijd in Nagano op de 500 meter? Het antwoord krijg je over 2 plaatjes. Er is niks te winnen, alleen de eer onder je collega's of degene om je heen.

Baby, I love you. Ik zei het al straks al aan het begin van het eerste uur. Het gaat vaak over de liefde in de muziek. En die Kim was dat trouwens. De sportvraag van vandaag en dan het antwoord daarop. Welke Nederlandse schaatser won in oktober 1997 de wereldbekerwedstrijd in Nagano op de 500 meter? Het was Erwin Wennemars. Niet Erwin Wennemars, maar Moni zometeen. Met Dove voor de headlines. Maar eerst Michael Sambello en Maniac.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

0: spul waar je vanaf moet blijven. Cocaine. Het werd bezongen door Eric Clapton. De Pasadena's hoorde je ook nog met Love Thing hier op OSR 920.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: Ultrakort muziekfeitje ook vandaag. In 1977 scoorde Meatloaf een grote hit met Paradise bij de Dashboard Light. Je hoort een hele lange, heerlijke, lekkere LP-versie.

Met hier Robbie Williams en Gary Barlow. Shame. Crystal Waters zat ervoor. 100% Pure Love. En natuurlijk die heerlijke lange versie van Paradise by the Dashboard Light. En de overbekende Meatloaf. Tot zover klaarbakken voor vandaag. Morgen is het vrijdag. Dan zijn we toe alweer aan de laatste. Vanaf 7 uur in de ochtend ben ik dan weer graag bij je. Ik wens je een mooie dag. Veel plezier met alle andere programma's. En met Peter Schelling, Major Tom.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Om dieren en planten meer ruimte te geven, worden bij Heerlijk Hopveld in Gemert regelmatig werkzaamheden verricht in de 3 hectare grote voorlichtingstuin. Daar groeit veel bijzondere natuur en is veel kruidenteelt. Met snoeien en zagen, spaaien en ruimen wordt planten en dieren zo weer extra ruimte gegeven. In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn vrijwilligers zaterdag 7 november van 10 tot 1 uur in Gemert welkom om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn lichtere en zwaardere klussen. Bij rondleidingen en workshops is de tuin inspiratie om de eigen omgeving ook anders in te richten. Het kindervakantiewerk, KVW, in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van 1500 euro, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies. Dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Op zondagmorgen 1 november wordt in de kapel op Hof van Nazareth in Gemert het Zalige Zondagconcert gehouden. Centraal staat een optreden van Tom Neve en The Side Effect. Deze Brabantse singer-songwriter en zijn vrienden zijn bekend om hun intieme en melancholische muziek, waarin persoonlijke verhalen met humor en diepgaande teksten samenkomen. Ze creëren een eigen muzikaal universum, waarbij ze invloeden uit folk, Americana en klassieke muziek combineren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Pretty Belinda, Chris Andrews hier op OSR 920. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer de donderdag. Ah, een lekkere, heerlijke donderdag. Het is vandaag de 15e van de 10e, 2026. Tot op 12 uur zit Muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. De afgelopen 2 uur klaarwakker. Oekraïne hervat aanvallen op Russische energiedoelen. En Frankrijk maakt zich op voor golf van desinformatie rond de presidentsverkiezingen. Ja, dat is iets wat bijna niet meer weg te denken is. Tot op 12 uur zit Muziekfabriek. De platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender zoals altijd. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Een van die hele bele mooie teksten die ze gemaakt hebben. Van dik hout en alles of niets. Het is vandaag opvallend zacht voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. Het blijft droog met zon en sluierbewolking. Morgen begint het ook nog droog. Maar vanuit het westen gaat het in de loop van de dag regenen. Landinwaarts wordt er nog zo'n 20 graden. En in het weekend is het een stuk frisser. Maximaal 14 graden. En daarbij is het op beide dagen zon. Maar vooral zaterdag ook een bui.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: van Nile Rodgers.
1: Ja, ja, hij was de godfather of chic. And I want your love, Nick en Simon. En pak maar mijn hart. Zo direct, het nieuws. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Donna Summer, we're on your radio.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten, na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Er is maar 1 echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Spice Girls.
1: Ben van Riel.
0: Het is vandaag opvallend zacht voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. Het blijft droog. En we hebben wat zon en wat sluierbewolking. Goedemorgen. OSR 920. Oh, even een kwartje in de jukebox. Met Paul Lenka. En een steel guitar en een glas of

Er zijn zo van die platen die blijven leuk, al draaien ze na een tijdje nog een paar keer. En dit is er zo eentje van Arcade Fire and Everything Now. Joe Jackson and The Harder They Come. Ach, daar is hij weer, onze gezellige chauffeur Henk Weijgaard, de vlammende pijp.

0: hebben ze opgetreden in Duitsland. En het was een overweldigend succes, heb ik begrepen. The Backstreet Boys en I Want It That Way. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Er was een tijd dat ik het totaal niet zag zitten. Ik voelde me eenzaam en alleen, als een grijze toren die verlaten in de zee staat. Maar toen kwam jij in mijn leven. Je geeft me zoveel kracht en energie dat mijn duistere kant onmiddellijk verbleekt. Eigenlijk ben jij het licht aan het einde van die donkere tunnel waar ik zo lang in heb gezeten. En ik hou van dat licht. Zonder kan ik mijn zorgen namelijk maar moeilijk vergeten. Maar er is ook wel een schaduwkant. Ondanks dat mijn liefde voor jou steeds sterker wordt, wordt het gevoel dat ik erbij heb ook een beetje vreemder. Langzaam maar zeker verander je mijn complete leven. Je bent niet alleen mijn grote liefde, maar ook mijn ergste vijand. Ik verlies me meer en meer in een verslaving die steeds sterker wordt. En het heeft weinig zin om nog langer te ontkennen dat dit niet meer gezond is. En daarom vergelijk ik je wel eens met een roos. Een prachtige rode roos met van die verraderlijke doorns eronder, die je laten bloeden als je even niet oplet. Maar als die roos in bloei staat en ik hou mijn neus erboven, dan voel ik een last van me afvallen. Mijn ogen worden steeds groter en ik kan het leven weer aan. Voor even schijnt er dan weer licht in de grijze kamer van mijn hoofd. Op die momenten voelt het net alsof ik ben gekust door een roos.

0: lekker de muziek uit de jaren 60 met The Trucks en With a Girl Like You, Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Oh ja. Yeah.
1: Let's go, girls.
0: Okay, let's go, girls. Shania Twain, A Man, I Feel Like a Woman. Come on.

Oh, heerlijk. De deuntjes uit de jaren 80 met Tracy Ullman en I'll Never Break Away From You, Joe Cocker. You are so beautiful. Zo direct de nieuws. Eerst nog Tom Petty en de Heartbreakers. Face in the Crowd.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van 1500 euro, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies, dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en twee andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: kennen je dit nog? Martika, enigszins wat ze gemaakt heeft. Like Toy Soldiers.
1: Ben van Riel.
0: Het is vandaag opvallend zacht voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. Het blijft droog. Zon, sluierbewolking. En morgen ook droog. 20 graden. OSR 920 met de Sweet en de 16.

Al Hutchin, Partners. And You Can Do It, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ach, dat hebben we vanmorgen al gedaan bij de koffieautomaat. Ja toch, het is het op één na meest besproken item. De eerste is natuurlijk het weer, maar daar hebben we het net al over gehad. Tot op 12 uur zit Muziekfabriek met nu Marco Borsato en binnen...

Patricia McNeil en My Side of Town, Exciters uit de 60s. En tell him, 15 oktober, het is vandaag de internationale dag van de boerin. Het is de dag van het odogas, internationale dag van handen wassen. En het is de internationale dag van de witte stok.

Careless Whispers. 15 oktober 1959. Een aantal vrije radiohandelaren vindt dat er te weinig populaire muziek gedraaid wordt op de Hilversumse zenders en richt de Vrije Radioomroep Nederland op de VRON. Het verzoek om lokaal te mogen uitzenden wordt afgewezen en de VRON koopt samen met Bul, Jaap en Dirk Verwij een schip om daarmee uit te zenden. Dat is het begin van Radio Veronica. I'm

0: Beleef de hits. OSR 920.
1: Muziekfabriek.
0: OSR 920.

Rock and roll, Elvis Presley. One Night With You, Simply Red had ook nog een Sunrise. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter. Een hoge zeg in de middag. Fijne dag, spreek je morgen. Laatste, The President.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïnse stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek. OSR 0800-0620.
5: Precies wat je nodig hebt.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.
7: We like the music. We like the disco.

Pok en vrij vertaald betekent dat mooi tijdperk. En dat was het zeker. 1979, de hit van deze formatie Black is Black. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje. Zeg, het is donderdagmiddag, bijna weekend. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben Verillen, die is er morgen weer. En ik ben bij je tot aan 2 uur. Dit is Broodje. Zeg, muziek tijdens de lunch. Met nu Earth, Wind and Fire.

Aan het begin van Broodje OSR op deze donderdagmiddag hadden we twee discoplaten. En daarna werd de dansvloer schoongeveegd met Cascada, Evacuate, The Dancefloor. En dan zojuist Justin Bieber en Peaches. OSR 920, 60 jaar hits komen voorbij met nu de legendarische Doors.

OZ 920, de zender vol muzikale herinneringen. En zojuist hoorde je dus een oudje van The Doors. En de titel daarvan was Hello, I Love You. En dan de duet van James Ingram, bijgestaan door Michael McDonald. En die man die kennen we van de Doobie Brothers. Jammer, be there. En zometeen de hoofdpunten uit het raaddienst, bij ook de weersverwachting voor deze donderdag 15 oktober. En dat ziet er fantastisch uit. Het is een mooie dag en dat wordt bezongen door de Zeeuwse band Bluff.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en versproducten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige legerschappen in verschillende filialen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Blues op OSR 9 2-0. John Lee Hooker en Bonnie Raitt en I'm in the Mood. Zometeen een nummer van Whalen waarmee hij naar het Eurosong Festival ging nog niet zo lang geleden. Outlaw in hem, dat is onderweg. Daarvoor Lou Reed. Dit is zijn allerbekendste hit die hij ooit maakte. Dit is Walk on the Wild Side op OSR 9 2-0.
1: Came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

uithalen aan het einde van deze hit van Dead or Alive uit de jaren 80. You Spin Me Around, daarvoor hadden we World Party and the Way Down Now. En zo meteen hebben we het nieuws van 1 uur en het nieuws uit uw regio. Daarna deel 2 van Broodje was er. Laatste plaat dit uur, The Riddles. Het is die hit van Kensington.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw is het West Nile-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West Nile-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïnse stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van €1.500, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies, dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Treur niet, ode aan het leven. Prachtige plaat van Dickie Dex en G.W. Roy. En dan voor een plaat van langer geleden. Gene Pitney en It Hurts to Be in Love. Gevolgd door een hele nieuwe plaat. Dit is Dance With Me. Het is de nieuwe van Bruno Mars. Dance with me.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En volgens mij hebben we hier in Nederland mooier weer als in Italië. Maar goed, dat hebben we niet in de hand. We zijn een radiostation en geen wereldstation. Wel Italiaanse muziek van Eros Ramazzotti is juist. En Parla Come. En verder met Sir Cliff Richard.

9-2-0, live and alone. En daarvoor hadden we Terrence Trent D'Arby en onder die naam is hier niet meer te boeken. Tegenwoordig gaat hij het leven door als Sananda Maitreya. Je hoorde wel een van zijn sinds de jaren 80, If You Let Me Stay. Gevolgd door de nieuwe van Douwop.

Shakira. Een Hips Don't Lie, muziek vanuit het prachtige Colombia. En dit is Steeler's Wheel, de band met Gary Rafferty destijds. Dit is hun allergrootste, Stuck in the Middle with You.

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

de Maps, winnares Eurosong Festival namens Denemarken, Emily de Forest. En dat was in 2013 alweer, jongens. Waar blijft de tijd? De tijd die vliegt. Het is alweer bijna 2 uur, dus zometeen veel plezier met OSR in de middag. En ik ben er morgen weer. Laatste plaat voor mij vandaag is U2. The heart is a blue.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten, na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Het verhaal over Bertus en Tinus in Oerenhard. Dat was normaal. Wij gaan ook Oerenhard tot 4 uur. Goedemiddag.
1: Peter Derks.
2: OSR in de middag.

Police en Can't Stand Losing You van dat roemeruchte album, wat misschien ook wel bij jou gewoon in je plaatkast staat. Outlanders d'Amour, weet je wel. Ozer in de middag op deze donderdag. Ik heet je van harte welkom met nu muziek uit de hedendaagse parade. Soto en DJ Rujel, Jamai.

Ze bestaan uit de zussen Sharon, Caroline en Andrea. En ook een broertje Jim zingt een deutje mee. The Course en Irresistible. Donderdagmiddag, bijna. Kun je weer gaan denken aan het weekend, jazeker. Dat is in Springfield, heb ik zo meteen Wishing and Hoping naar de Wallace Johnson. Dit is Stamp.

Harry Styles, we hier bij OSR 920, Sign of the Times. Het is 15 oktober, we zitten alweer halverwege deze maand. Tijd vliegt razendsnel voorbij. Maar straks natuurlijk nog Halloween, Sinterklaas, kerst. En dan is het alweer snel nieuwjaar. Zometeen met English Straight to the Heart. Komt eraan. En nu eerst deze mooie van Bed of Horses. In Need of Repair.

formatie Bad English met het bekende stemmigheid van John Wade, die ook het band The Babies eerder oprichtte. En draaide Straight to the Heart. Ozer 920. Zometeen nog een echte klassieker van Peter Maffay. Doe, komt eraan, jazeker. Maar eerst even genieten van deze van Michael Jackson. One

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sertje Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novoya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De politie meldt de arrestatie van twee mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de twee verdachten. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van 1500 euro, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies, dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en twee andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: Even terug naar de dansvloer van de eind jaren 70. Michael Zeger Band, Let's All Chant. En daar gaan we nog een uurtje.
1: Peter Derricks.
2: OSR in de middag.

Coldplay en Don't Panic. OZR 920. Het is alweer de vierde werkdag van deze week. En ja, morgen is het alweer vrijdag en kun je ook weer een weekendplannen gaan maken. Zometeen Rob de Nijs, Mama Baba. Nu eerst op de radio is dit Direct. It's so quiet.

Eventjes een muzikale terugblik naar de jaren 80. Dat was een gigahit voor Clint Eastwood en Jelle Los Saints. Stop that train. Oze, in de middag. Nou, wij stoppen nog lang niet, want deze radioshow is er nog tot 6 uur vanmiddag. Met straks na 4 uur Martin Huibels. Groove Amada, my friend, komt eraan na deze van Evil Melman. Dit is If I Can't Have You.

muziek in je moestaal, toontje lager en zoveel te doen. OZA 920, het is een prachtige herfstdag vandaag, 20 graden. En ook morgen vrijdag is het een prachtige herfstdag. Zometeen nog de Tramps en Shout, na het wezen van Kane. Dit is Come Together.

Allemaal met All That She Wants. En ook dit was een hele aardige het Wheel of Fortune. Daarvoor hadden we de Tramps en Shouts. OZA 9-2-0. Ben ik heel even bij je met zometeen nog muziek van de Scorpions. Hello Josephine, komt eraan. Eerst tijd nu voor nieuwe muziek. Isabel Usher, dit is Niemand wil een popster.

De Scorpions, niet te verwarren met die Duitse hardrockband die draaide. Hello Josephine. Zometeen na 4 uur, dan deel 2 van Ozen in de middag met Martin Huibers. Ik wens je een fijne donderdag en graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten, na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

De samenwerking tussen Eternal en BB Winans en het heette I Wanna Be The Only One. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag. Deel 2. Wij danken Peter weer voor deel 1. En we hebben muziek van Kigo en One Republic. Lose Somebody. It's the classic.

Casuals en Jessamine en Kigo en Warm Republic hadden met Lose Somebody. Hadden we van de week Paul Simon al gefeliciteerd bij zijn 85ste verjaardag. We zijn gisteren iemand vergeten. Een sir nog wel, want gisteren was jarig Cliff Richards en hij werd 86 jaar. Dat gaan we vandaag even herstellen. Want hier is een van zijn ontzettend vele grote hits. Die heet In The Country.

Oh, Letta Adams and Never Knew Love. En we hadden On The Outside met Like Yam. En we hebben even de verjaardag van Cliff Richard hersteld. Hij heeft net even 86 kaarsjes uitgeblazen. We hadden het nummer In The Country. En zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd Cock Robin.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L.B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

op de trompet de man die een eigen orkest had, en niet zo kleintje ook, Herb Alberts. En destijds met zijn Herb Alberts en de Tijuana Brass. Hij deed het overigens in 1987 samen met Janet Jackson. En wat kun je dan een betere titel verzinnen als Diamonds? Want ja, dat zijn we eenmaal de girls' best friends. Die houden wel van een beetje blinkende steentjes. Oh, we zeggen 920 op de donderdagmiddag met Cry For You. Hier is de groep September.

Nou, toch wel een heel opmerkelijk feitje, zeg ik altijd, dat DJ's niet kunnen zingen. Dat laten ze meestal aan een ander over. Nou, in dit geval is het toch even iets anders. Martin Garrix zingt zijn eigen nummer helemaal zelf. This Dream of You. En of het goed was, dat mag je zelf beoordelen. De plaat kwam deze week binnen op nummer 24 in de tipparade. En wordt dus nog een grote hit. Chicago hadden we ervoor met Make Me Smile. En hier zijn de Eurythmics. Here Comes the Rain Again.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten. Na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft.
4: De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten.
3: In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. OSR!
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Level 42 en Tracy. En welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze donderdag, de 15e oktober, met heerlijke nazomertemperaturen. Ja, we hebben het gehaald, de 20, 21 graden. Heerlijk is dat. Blijven genieten in oktober. We hebben muziek van The Ritchie Family. Hier is The American Generation.

inmiddels toch ook alweer 15 weken lang in de hitparade. Somber en zijn laatste nieuwe single zakte deze week één plaatsje van 10 naar 11 met My Body Isn't Ready. En we hadden ervoor de Witchy Family met American Generation. Earth, Wind and Fire, hier is September. Do you

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: heerlijke meezingen van de Access, de mannen die destijds zaten in het achtergrondkoortje van Demis Roussos en Aphrodite's Child, maakten zelf grote hits. Ze kwamen uit Griekenland en noemden zichzelf Access en de rubriek Ela Ela. Jason Mraz op Power zegt, I'm yours.
1: Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Jim Gardner, de Nederlandse zanger die alles doet om beter te worden. Dat zegt hij zelf. To be a better man. Hij woont tegenwoordig in Duitsland, maar had al eerder contacten met de grote DJ's Martin Garrix, Armin van Buuren en Hardwell. En daarvoor de boyband BND staat op Brandon Deal, Nate Butler en Dante Heinz. Dat zijn de voorletters van de band. En dat heet Here I Go Again. Alarm op OSR 920. Hier is The Rain in Summertime.

Oh ja, ze wilden zo graag op de voorpagina staan van het blad The Rolling Stone. Wat over Dr. Hook en zijn medicine show van lange tijd geleden alweer. En daarvoor Nothing But Thieves en Sorry. En de nieuwe single is alweer onderweg. Die staat in de tipparade, die heet Five. En binnenkort dus 2 dagen lang in de Ziggo in Amsterdam. Maar dat is compleet uitverkocht. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur de avond door met Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenders sluit het af voor de nacht begint. Ik wens je nog een prettige avond en graag tot morgen. We hebben nog Anita Carbo en de Miracles.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten, na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Kind of People. Aan het begin van deze, wat is het alweer, donderdagavond. Want het gaat een beetje snel. Het is onvoorstelbaar. Een week die vliegt zomaar voorbij. De avond door tot aan 10 uur met zometeen Flash in de pan. Nu weer Fleetwood Mac en Don't Stop.

Ace St. Peter was een hit in de jaren 70. Daarna bleef het een aantal jaren stil. En toen kwamen ze met deze terug. Flash in the Pan en The Midnight Man. En in de jaren 80 was ook nog een keer Waiting for a Train. Kan ik me herinneren. Terug in de jaren 60. Wekenlang stond hij in de top 40. Jewel Aiken, The Birds and the Bees.

nieuwe serie wat veel momenten heet Jamie Miller en Baby Doll, voorafgaand door Joel Akers en The Birds and the Bees. Singer-songwriter Joni Mitchell, deze keer met een liedje van onszelf, namelijk The Big Yellow Taxi.

de nummer She's Madonna. Daarvoor hadden we Johnny Mitchell en The Big Yellow Taxi. Even kijken, tijd geworden voor onze enigvlieg, onze One Hit Wonder. En vandaag is dat de Tawny Spencer Band. Een van de heren van Tawny, die werd ook nog een producer van onder meer Cliff Richard. Ze hebben samen deze plaat gemaakt. Ze poetsten een oude hit op van die Everly Brothers, namelijk Cathy's Clown. We hebben het over 1980, 4 weken top 40 en ze stonden 31 als hoogste notering.

ze konden allemaal wel een stukje vuurwerk brengen, die twee. I Can Tina Turner's wel op de muziek, als ook op een persoonlijke basis. A Baby Get It On. Daarvoor Double Bob met Funny en de Tony Spencer Band. En Alan Tony, die was de producer die ik het over had, die ook voor Cliff Richard plaatjes produceerde. Dit was de One Day Fly van vandaag en Cathy's Clown. Raccoon zo meteen. Nu eerst Talking Heads, Slippery People.

Er is een nieuwe plaat uit, die is weer in Nederland. Dat doen ze een beetje afwisselen. Dit was Raccoon van een aantal jaar terug met No Mercy. En daarvoor Talking Heads en de live-uitvoering van Slippery People. We hebben nog tijd voor een rondje van drie met zometeen Sly and the Family Stone. Ik zie de Eagles klaarstaan met One of These Nights. En nu is deze van de Jazzpolitie, de liefdesliedjes. OSR 920, beste muziek van afgelopen zes decennia.

muziek in 68 van Sly and the Family Stone. Dance and Music Break. We zijn weer aan het einde van het eerste uur van de avond door op deze donderdagavond. Uiteraard zijn we er morgenavond weer. En dan uiteraard zometeen naar 7 uur. Het gewoon door. Kees Verkooy neemt je mee tot 8 uur. We hebben nog Peter Boer en Peter Rolenders. Nog één plaatje te hitparade dan. Bebe Rexha en Faithless. Deep in

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashiq-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De familie van Aarle uit Aarle-Rikstel kent een rijke geschiedenis van ambacht. Al meer dan 200 jaar en 5 generaties lang. Nicole van Aarle is de huidige klompenmaakster van de familie. En mogelijk zelfs de enige vrouw ter wereld die dit traditionele ambacht uitoefent. Waar haar bedovergrootvader destijds begon met het vervaardigen van klompen die volop werden gedragen, heeft Nicole haar aanpak gemoderniseerd voor de 21ste eeuw. Ze legt uit dat er nog steeds mensen op klompen lopen, maar dat klompschoenen tegenwoordig steeds populairder zijn. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van €1.500, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies, dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Kees van

Heb je ook zo genoten van het mooie weer? Lekker toch? Zo in oktober en dan nog zo'n 20 graden. Het leek zomer. Welkom, het is even over de klok van 7 uur op deze zender. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OSR 920.

Italië is opgeschrikt door een misschien wel hele grote roof. Want in de Italiaanse regio Toscane hebben dieven maar liefst 30.000 flessen wijn buitgemaakt. De totale waarde van de buit die wordt geschat op ongeveer 5 miljoen euro. En het gaat om de grootste wijnroof ooit in Italië. Dus als jij via internet goedkoop hele dure wijn aangeboden krijgt, krap dan een paar keer achter je oren. Goodbye.

van draaien zonder playlist. Wat wij doen tijdens de avond door is dat je zo gevarieerd leuke muziek hoort. Zo zit je achter de piano en zo komen de gitaren om de hoek kijken. Dit is Black Sabbath en hun grote hit Paranoid op OZ 920.

Je associeert de muziek niet zo 1, 2, 3 met het land waar ze vandaan komen. Israël en Temple City heten ze. En met dit hadden ze hun eerste grote hit te pakken. Stond op TikTok, Spotify, werd ontzettend veel gedownload. En als milestone ook de Billboard Hot 100 in Amerika als eerste Israëlische band.

Je kent hem eigenlijk niet, kwam van het meest bekende en succesvolste rockalbum ever uit Boston en More Than A Feeling. Even wat leuk popnieuws voor je, even zo aan het eind van het programma. Je hoort hem al op de achtergrond. Peter Gabriel, inmiddels 76 jaar, maar hij komt 27 november met een nieuw album. Er staan maar liefst 13 nummers op. Het langste album wat hij ooit gemaakt heeft.

0: En bij deze van Peter Gabriel neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Ik wens je nog veel luisterplezier. Geef een stukje over aan mijn twee collega's met de voortzetter van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je helemaal niet slapen. Ook nog een mooie nachtprogrammering. Tot morgen. Hoi.
1: So you think you got it all worked out. You got your hot pants on. You got your arse right out. You think that you were something new and special.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van €1500, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies. Dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW De Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in De Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. De familie van Aarle uit Aarle-Rikstel kent een rijke geschiedenis van ambacht. Al meer dan 200 jaar en 5 generaties lang. Nicole van Aarle is de huidige klompenmaakster van de familie. En mogelijk zelfs de enige vrouw ter wereld die dit traditionele ambacht uitoefent. Waar haar bedovergrootvader destijds begon met het vervaardigen van klompen die volop werden gedragen, heeft Nicole haar aanpak gemoderniseerd voor de 21ste eeuw. Ze legt uit dat er nog steeds mensen op klompen lopen, maar dat klompschoenen tegenwoordig steeds populairder zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: your American kids doing best they can.
1: Ja, dit muziekje, dat is later nog eens een keer gebruikt in een hit van Jessica Simpson. Hè? Ja, die scoorde ook met The Sample uit Jack and Diane van John Cooke Mellencamp. Een hit in de jaren 90. Ja, het is maar dat je het weet. Er zijn zo van die weetjes die op de donderdagavond toch even mooi meepakt hier bij OSR 920. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Een nieuw uur. En het vertrouwde geluid van al die fijne hits waar jij op zit te wachten. Wist je trouwens dat de zangeres die halverwege de jaren 90 populair werd met de begintune van Goede Tijden, Slechte Tijden, ook in het verleden een hele leuke discoplaat gemaakt had? Nou, het is deze zangeres. Ze heet Lisa Bray en de hit heet Break It Out.

Heerlijke muziek van Shakira. En de Burna Boy deed ook weer mee met Die. Ja, het weekend staat voor de deur, dames en heren. Nog maar één dag en dan is het weer zover. En dan kunnen we weer dansen. Hé, op deze? Nou, ik weet wat jij hebt. Het is namelijk Sissy Penniston. En...

Het multitalent. Wat niet groter was dan... hoe groot was hij eigenlijk? Een heel klein mannetje, Prince. En Alphabet Street. Nog één keer dan. Yeah, yeah, yeah, yeah. Heerlijk. Alphabet Street uit de jaren 80 inderdaad. En wat maakte die man ook altijd unieke nummers. Het was nooit dat hij zei van nou, het is allemaal hetzelfde. Hè? Nee, het was altijd toch een andere invalshoek. Het is muziek van de Rolling Stones, uitgevoerd door

Ja, het is hele mooie muziek. En dat was ook een eenmalige hitnotering voor de Family of the Year. Hero, hoor je op OSR 920. Wordt het niet eens tijd om te gaan kijken in die geschiedenisboekjes van vandaag? Want het is alweer, jawel, 15 oktober. En in 1955 begint ABC, de Amerikaanse omroep, door het hele land de uitzending van de Grand Ole Opry uit te zenden. En het televisieprogramma bestaat dan al 30 jaar op de radio. Maar

wordt dus ook vanaf 1955 landelijk door ABC op de televisie gebracht. De eerste artiesten zijn L.S. Paul en Mary Ford die optreden in The Circle. Ja, inderdaad. In Nashville, Tennessee gebeurde dat. En op 15 oktober in diezelfde plaats, dan neemt Jim Reeves zijn plaat op. He'll Have to Go, 1959 praten we dan. He'll Have to Go, deze single die komt op 28 december binnen in de Billboard Hot 100. En He'll Have to Go bereikt een tweede plaats. Door Gene Black wordt het antwoord op deze hit gemaakt. En die heet dan He'll Have to Stay. Die komt op 2 mei 1960 binnen in de Billboard 100. En die blijft op 4 steken. Grappig, hè? Hebben we nog jarigen vandaag? Jawel. Barry McGuire, Horace Cohen, Sandra Kim. En niemand minder dan Chris Andrews. Ook die is jarig vandaag en die zingt een liedje voor ons.

vrijdagavond, 15 oktober. De jarigen zijn inderdaad ook aan het woord geweest. Je hoorde Chris Andrews en To Whom It Concerns. Nou, en voor wie het aangaat, er is een feestje bij

Ja, hoe is het deze dame vergaan? Hè? Die hebben we ook al een poos niet meer gehoord of gezien. Eén enorm groot hit, Tanita Tikkerham. En it's a good tradition. En we hebben nog veel meer goede tradities. Want die goede traditie hier op donderdagavond is gewoon dat er altijd muziek is. Ook op vrijdagavond en op zaterdag overdag. En nou ja, 24 uur per dag, OSR 920. Wil je meer weten? Kijk even op de website osr920.nl. You check.

is. En dan is dit de beste tip die je kan krijgen. Keep your head up, Ben Howard. Ja, het kan altijd een keertje tegenzitten. Maar je moet altijd maar zo denken. Als je heel diep zit, dan is er nog maar één weg. En the only way is up dan op dat moment. Hè? Ja, het komt altijd een keer goed, joh. Maak je niet zo gek. Even kijken, want heb ik nog meer goed nieuws voor je? Nou, ik heb even zitten kijken. Ik heb Petro nog helemaal niet gezien. Is hij er wel zo meteen? Nou, jij gaat het meemaken als je blijft luisteren naar OZN 920. Berend Koenders is er om 10 uur. Ik wens je een hele fijne avond. Morgen, dan is het vrijdagavond. En dan luiden wij het weekend in hier bij OZN 920. Ik in ieder geval tussen 8 en 9. Ik zou zeggen, wie weet, spreken we.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het kindervakantiewerk KVW in de Rips werd afgelopen dinsdag flink verrast met de overhandiging van een prachtige cheque van 1500 euro, afkomstig van Geling Stalbouw Adviesgroep. Deze gulle gift kwam ter ere van het 40-jarig jubileum van Geling Advies. Dat besloot de ontvangen jubileumcadeaus door te doneren aan KVW de Rips en 2 andere zorgvuldig gekozen organisaties. De organisatie van het kindervakantiewerk in de Rips is blij en dankbaar voor deze onverwachte, maar zeer welkome financiële impuls. De politie meldt de arrestatie van 2 mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de 2 verdachten. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk.

zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Gebloederd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm. Maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun-kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk is gereed. Het Laarbeekse college legt het ontwerp van bureau LIAG voor aan de gemeenteraad, die op 12 november beslist. De geraamde kosten bedragen zo'n €11 miljoen. Het duurzame gebouw krijgt een centrale huiskamer met veel glas, een bibliotheek, een theaterzaal voor 330 bezoekers en een sportzaal. Jongeren krijgen eigen ruimtes op de eerste verdieping. Belangrijke wijziging is dat alleen de centrale hal een spits dak krijgt. De zijvleugels worden plat. Het centrum wordt energie-neutraal dankzij een warmte-koude pomp en zonnecollectoren. De gemeente Laarbeek moet voor het einde van het jaar nog 23 statushouders huisvesten. Na 22 plaatsingen in de eerste 9 maanden. Sinds 1 juli, toen er nog 31 plaatsen nodig waren, lukte het de gemeente minder dan de helft hiervan te realiseren. Landelijk is de huisvesting van statushouders een blijvende uitdaging, met vorig jaar nog bijna 19.000 wachtenden in asielzoekerscentra. De landelijke opgave voor gemeenten wordt volgend jaar kleiner, waarbij Laarbeek in de eerste helft dan 16 statushouders moet onderbrengen. Dit staat los van de spreidingswet, die asielzoekers zonder verblijfsvergunning betreft. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim €1000 van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Muziek van Johnny Nash en Fallen in and Out of Love. Kanjerplaat. Een goede start voor de nacht begint voor vandaag. De Kreuners nu. Hier is Ik Wil Je.

Muziek van Alicia Keys en de Empire State of Mind. Beste zangers, dus volgens mij afgelopen zaterdag was de laatste singles en gauw van het weekend na de nieuws. Nou ja, goed, we zullen het allemaal horen. Zoe Levi nu, hier is dit alles.

Muziek van de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Een vergeten werkje van de Moody Blues. We zitten even diep opzoeken. Stond niet in de machine. Dus we draaien hem op een tijdelijk spoor, zoals dat even heet. Isn't it life? Strange.

Muziek van Annie Lennox en Why is de titel van het werk. Hier is Zach Harmon. Nooit van gehoord misschien, maar het is wel een mooi liedje. Stop the Killing.

Stranglers begon als een punkbandje destijds, maar maakte ook van die heerlijke liedjes zoals deze Always the Sun. Tijd voor de albumtrack van het album van de week voor vandaag. Leon Bridges, het album heet Happiness Anytime. Nieuw album, hier is Your Love is Electric.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk is gereed. Het Laarbeekse college legt het ontwerp van bureau LIAG voor aan de gemeenteraad, die op 12 november beslist. De geraamde kosten bedragen zo'n 11 miljoen euro. Het duurzame gebouw krijgt een centrale huiskamer met veel glas, een bibliotheek, een theaterzaal voor 330 bezoekers en een sportzaal. Jongeren krijgen eigen ruimtes op de eerste verdieping. Belangrijke wijziging is dat alleen de centrale hal een spits dak krijgt. De zijvleugels worden plat. Het centrum wordt energie-neutraal dankzij een warmte-koude pomp en zonnecollectoren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.

En we gingen van start even een half uur met deze van Chris Montez, I No Digas. Voor de Nachtwind, deel 2. Hier is Robert Palmer. Can we still be friends?

De muziek van Everything But The Girl en Missing. De zomer is voorbij, maar dan heb je die herinneringen aan een mooie zomerdag. Opgetekend in dit geval door Bobby Goldsboro. Summer, the first time.

Blijven nog even hangen in de zomerse sfeer met deze tequila sunrise van de Eagles. We namen er een drankje bij. Volgende plaat is ook met een drankje, maar een ander drankje. Geweldig. Deze van Chris Stapleton, hier is Tennessee Whiskey.

0: Bobby Gentry die was razend populair destijds. Maar goed, dat is al een ver verleden. Ode to Billy Joe. Hier is Willie Nelson. Niet met een heel bekend nummer, maar wel een mooi. Hier is The Border.
1: I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand.

Muziek van Live de Leeuw Band. Nederlands bandje. Moet je zeker een keer gaan kijken als je dit mooi vindt. Rosalie. Getreden regelmatig op. Bedankt voor het luisteren. Wat zit erop? Graag tot morgen. Even na 10 uur. Wel rusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste twee treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De politie meldt de arrestatie van twee mannen op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines. Het gaat om een 49-jarige man uit Hees en een 39-jarige man uit Sint-Oederode. In het kader van het onderzoek deden agenten afgelopen dinsdag invallen in loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar troffen ze diverse gestolen goederen aan, waaronder een heftruck, een shovel en meerdere mogelijk valse kentekenplaten. Deze aanhoudingen vormen een belangrijke stap in een langerlopend onderzoek naar de activiteiten van de twee verdachten. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beek en Donk is gereed. Het Laarbeekse college legt het ontwerp van bureau LIAG voor aan de gemeenteraad, die op 12 november beslist. De geraamde kosten bedragen zo'n 11 miljoen euro. Het duurzame gebouw krijgt een centrale huiskamer met veel glas, een bibliotheek, een theaterzaal voor 330 bezoekers en een sportzaal. Jongeren krijgen eigen ruimtes op de eerste verdieping. Belangrijke wijziging is dat alleen de centrale hal een spits dak krijgt. De zijvleugels worden plat. Het centrum wordt energie-neutraal dankzij een warmte-koudepomp en zonnecollectoren. In Boekel is donderdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Het ongeval vond plaats op de kruising van de wegen Bovenste Huis en Waterdelweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter om assistentie te verlenen. De man op de fiets, die een helm droeg, is na de botsing door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding is nog onbekend. De auto die bij het incident betrokken was, kon na de botsing zelfstandig zijn weg vervolgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR!
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste twee treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. De familie van Aarle uit Aarle-Rikstel kent een rijke geschiedenis van ambacht. Al meer dan 200 jaar en 5 generaties lang. Nicole van Aarle is de huidige klompenmaakster van de familie. En mogelijk zelfs de enige vrouw ter wereld die dit traditionele ambacht uitoefent. Waar haar bedovergrootvader destijds begon met het vervaardigen van klompen die volop werden gedragen, heeft Nicole haar aanpak gemoderniseerd voor de 21ste eeuw. Ze legt uit dat er nog steeds mensen op klompen lopen, maar dat klompschoenen tegenwoordig steeds populairder zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio?
4: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
3: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De familie van Aarle uit Aarle-Rikstel kent een rijke geschiedenis van ambacht. Al meer dan 200 jaar en 5 generaties lang. Nicole van Aarle is de huidige klompenmaakster van de familie. En mogelijk zelfs de enige vrouw ter wereld die dit traditionele ambacht uitoefent. Waar haar bedovergrootvader destijds begon met het vervaardigen van klompen die volop werden gedragen, heeft Nicole haar aanpak gemoderniseerd voor de 21ste eeuw. Ze legt uit dat er nog steeds mensen op klompen lopen, maar dat klompschoenen tegenwoordig steeds populairder zijn. De sportaccommodatie De Heibunders in Laarbeek wordt de komende jaren verduurzaamd. De gemeente Laarbeek werkt samen met sportclubs KV Flamingo's en VV Mariahout om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Een Dumava-subsidie werd vorig jaar toegekend voor dit project, waarvan de uitvoering staat gepland voor de zomer van 2027. De definitieve plannen worden eind 2026 verwacht. Gelijktijdig wordt ook de kantine verbouwd en gerestyled om het gebruikersgemak en de uitstraling te verbeteren. Werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen. Korfbalclub Flamingo's uit Mariahout kondigt grote veranderingen aan. Tijdens de jaarvergadering, die afgelopen dinsdag 13 oktober plaatsvond en voortaan strategisch voor de herfstvakantie gepland staat, ontving de club ruim 1000 euro van Rabo Club Support. Dit bedrag wordt ingezet voor het versterken van de vereniging, onder meer door een herstructurering van de organisatie en intensievere samenwerking met VV Mariahout, de gemeente en het KNKV. Dinsdag introduceerde Flamingo's bovendien de nieuwe Club Assistent-app om alle leden digitaal te verbinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR!
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.